0: ik slaap, als ik droom.
1: Als ik slaap, als ik droom.
0: Als ik slaap, als ik droom.
1: Als ik slaap, als ik droom.
0: Als ik slaap, als ik droom.
1: Als ik slaap, als ik droom.
0: Rustig, maar dan ben ik ook in een andere wereld.
1: Rustig, maar ben ik ook in een andere wereld.
2: Ik ben een kutek, tek, tek, tek, tek.
0: Nettie. Anoche.
3: Even tot mijzelf komen.
0: Nettie, anoche.

0: Estelle.
1: Dengalukka tek tek tek tek tek tek.
2: Neti.
1: Dengalukka tek tek tek tek tek tek.
2: Anoche.
0: Even tot mijzelf komen.
2: Neti. Anoche.
0: We zitten tussen twee werelden. De sfeer en de dood. Overdag gebeurt niks, maar de nacht is echt gevaarlijk. Echt, de nacht is niet een spelletje. Niet een spelletje. Sommigen denken dat het een spelletje is, maar het is geen spelletje. De nacht is heel gevaarlijk. De nacht is tussen goed en kwaad. De kwade geesten zijn los op dat moment.
2: Als je thuis komt s'nachts, dan mag je nooit met je gezicht zomaar het huis binnenlopen. Je moet je altijd omdraaien en met je rug naar binnen. Dat je dan de geesten die je achtervolgen hebben, niet naar binnen laat.
0: Hij komt wel, de nacht.
2: Als ik slaap.
3: Als ik slaap, als ik droom.
0: Stil.
2: Als ik slaap, als ik droom.
3: Als ik slaap, als ik droom.
0: Stil.
2: Als ik slaap, als ik droom.
3: Als ik slaap, als ik droom.
2: Rustig, maar dan ben ik ook in een andere wereld.
3: Rustig, maar dan ben ik ook in een andere wereld.
1: Dingelijke tek tek tek tek tek tek.
2: Netty.
1: Dingelijke tek tek tek tek tek tek.
2: Anoche.
0: Even tot mijzelf komen.
2: Neti, anoche.
4: Als nacht is, maken we vuur. Als nacht is, maken we tamtams. Djembe's, bij elkaar komen. Samen eten, samen drinken. Dansen, spelen, verhalen horen. De verhalen gaan over samenleven. De verhalen gaan over... Hoe kan je jezelf redden? De verhalen gaan over wie ben je als mens. De verhalen gaan over het leven in het algemeen. Om jou te laten zien dat je trots moet blijven.
2: Als ik slaap, als ik droom.
3: Als ik slaap, als ik droom.
2: Als ik slaap, als ik droom. Rustig, maar dan ben ik ook in een andere wereld.
3: Rustig, maar dan ben ik ook in een andere wereld.
1: Dingelijke tek tek tek tek tek tek.
2: Neti.
1: Dingelijke tek tek tek tek tek tek.
2: Anoche.
0: Even tot mijzelf komen. Hij komt wel. De nacht. Overdag gebeurt niks.
1: Dingelijke tek tek tek tek tek tek.
2: Neti.
1: Dingelijke tek tek tek tek tek tek.
2: Anoche.
0: Tot mijzelf komen.
2: Neti, anoche.
0: Overdag gebeurt niks.

0: daar gebeurt niks.
1: Nitty.
0: Even tot mijzelf komen.
1: Nitty. Anochi.

Yes, yes! Dames en heren, dit is je boy DJ Ray Escobar, also known as the People DJs of... yes, the People's DJ of Rotterdam City, also known as Caribbean Ray. We gaan even op een throwback vibe. Althans, we gaan niet throwback. We gaan eigenlijk op de Blue Wave vibe vandaag. Want aanstaande zondag speelt Curaçao tegen Duitsland. Dus we gaan gewoon helemaal op die vibe. We gaan gewoon opwarmen voor het WK, man. Dus we blijven in deze vibe. Het is trouwens geen Pontardi meer. Het is inmiddels bijna Bonocci. Maar let's do this!

Dit was alweer de laatste tune van je boy DJ Ray Escobar, also known as the People's DJ of Rotterdam City, also known as Caribbean Ray. Dit was de Blue Wave Special. Aanstaande zondag speelt Curaçao tegen Duitsland. En dat gaan we hier vieren, hier op de Biergarten. Met Heatropical Rhythms. Met onder andere Nathalie Seintje, Manuel en

je bent Big Vibes Only. En guys, volgende maand weer een hele andere vibe. Met je boy DJ Rascal Bar. Check jullie boys en girls. Volgende

de kerk van de mensen eiste, beschouwde ik als tegennatuurlijk en verderfelijk. En eens richtte ik een brief aan de kerkenraad, omdat ik niet wenste te behoren tot een gemeenschap van huichelaars en slaven.